laat die is dit chaos voor een manly cowboy mouse. Hallo you, let me out, I'm Butch Cartwright.